vreselijk miskend. Hoor toch eens aan, mijn zwager Toon speelt saxofoon. Oh, het gaat door merg en been. Soms speelt hij een duet, tezamen met

wil blijven opgewekt en fier van geest. Beoefen dan de sport, zodat je krachtig wordt. Ik ben mijn leven lang een zeer sportieve knul geweest. De voetbalsport die interesseerde mij het allermeest. Maar boksen, zwemmen, roeien of het rijden op een fiets, dat deed ik met genoegen, want om luieren geef ik niets. Ik voel me altijd fit en daarom zeg ik dit: doe ook aan sport en heus je wordt.

En een spierenstelsel in je body, waar dan iedereen versteld van staat. Wanneer je thuis blijft zitten als Jan Sali doe je fout, dan gaat je tijd voorbij, je hoort er niet meer bij. Je wordt een reuze slappeling waar niemand op vertrouwt. Je wordt een chagrijn en voor je tijd ben je al

0: met een hart dat dapper slaat en een spierenstelsel in je body waar dan iedereen versteld van staat.
1: That was the voice of Kees Manders and the song composed by Hermani and Manders, Sports My Life, a recording of 1950. Doreen Harris and the recording made in August 1946, Grandfather's Clock.